0: हर एक काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232947। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

als je altijd denkt dat het beter kan, als je altijd denkt dat het beter kan, heb je geen oog voor wat je nu al hebt.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.
7: मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों और गीत का बोल है आज कल में ढल गया। मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से।

0: अभी आप सुन रहे थे आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी लोफर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर हम
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbescherming, recht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio,
5: Radio Faro. Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-Écault en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: बरसोरे मेघा मेघा आप सुनने वाले हैं, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: मोहम्मद फैज जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊँ मैं तुझे।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट फाहों हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्निंग, आई बेन बार्ट मेयर। Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricol en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vepen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

0: हर एक काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232947। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet, gedwongen opvang over het hele land, en gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en groep Markesauer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. En dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.

0: Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markesoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttrekker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. Twee weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
5: एक बार फिर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते ही साथ ही साथ हमारे यारों आपको आज हम कुछ रिमिक्स मिलीजुली गीत जो है आपको हम सुनाएंगे हमारे दोस्तों और यानी कि और क्या क्या करेंगे आपको हम यहां से शुरुआत करते हैं और कुछ रामदेव जयदू का रिमिक्स है कुछ और चटनी मसाला इसमें हमने डाल दिया है हमारे यारों

0: और दोस्तों आप लोग को कुछ फीजी का और कुछ और जोंग हम जुना दे है
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer open gaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA 21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markeshoer. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: प्यारे गीत भी सुनाएंगे तो आज लो दर्द भरी गीत आप लोग यहां से सुनिए

0: Oké, de nieuwe schotten. Wie heeft er een handige ouder?
1: Ik!
2: Zal ik hem laten bezorgen?
3: Ja, graag.
4: Van grijs naar groen is goed te doen. Voor de makers.

0: और आप नराशी खुदा और खैर करे। और इस गीत को मांग किया है सुरेश हरि प्रसाद है नकर ने। मेंसे अल्स यू ओक विल बेले ओम अ नंबर आन टू फ्रागे कुंट यू बेले ओप 072136598। ben ik op dit moment bereikbaar. Ghadi ko dekha jaye to 20 minute ho gaya hai 8 bajne mein to hum geet ko chalate hain roza ke liye.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, FahonFM.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brand weer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. Twee weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: हम हैं जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे। तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ। फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

0: और तू अकेले कभी भाग में जाया ना करो दोस्तों, तो बड़ी यालूट से भैया क्या क्या होता है, भैया क्या क्या होता है।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Jawad W., een jeugdvriend van Ridwan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. Wij deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Jawad W., een jeugdvriend van Ridwan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. Wij deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: यहाँ से श्रीमान राजकुमार रॉली मोहन पनोची नाम मने मोहन इवेंट लाइफ एंड दर्शन वेलकम एक्सक्लूसिव
1: नो
0: श्याम
1: लुइस्ट्रास zou ik zeggen, ik groet jullie terug. Ja, we hebben hier een zonnige ochtend. Ik weet niet hoe het staat in Nederland, maar ik denk dat het al in de middaguren is. Ja, ik wens jullie ook een fijne dag voor vandaag.
0: Ja, het is warm weer vandaag, lekker warm. Hier, het is meer dan warm eigenlijk.
1: Goed, dan genieten jullie daarvan maar. Inderdaad, Sjaan, we hebben een paar weken niet gesproken door omstandigheden. Maar ik moet je zeggen, ik ben gebeld door een dame van Nederland, die ik dan zo een beetje ken. En de persoon vroeg mij, ik hoor die niet op de radio meer bij de heer Sjaan. Ben je geïnteresseerd om een interview af te staan aan een bepaalde persoon? En toen heb ik gezegd, ik ben niet geïnteresseerd, Sjaan ken ik lang, vandaar dat ik af en toe het een en ander daar toch wel een prijs kan geven en een programma kan maken. Maar ik ben geen figuur die hier en daar en overal toch wel op de radio voorlopig wil komen. Ik had haar gezegd, wanneer het zo ver is, dan zal ik je terugbellen. Ja, ik wil de persoon zeggen, luistert u, vandaag gaan we weer beginnen, ja, via Sjaan. En laten we hopen dat we toch wel het een en ander kunnen bespreken, wat nu gaande is in Suriname, ja, sociaal-economisch, ja, politiek gebied, criminaliteitsvraagstuk. Het zijn belangrijke zaken die we toch wel willen bespreken. Laten we hopen dat het een goede programma wordt, ja. En dat ik toch wel wat informatie kan delen met jullie, Sjaan.
0: Ja.
1: Dus na lange tijd weer zou ik zeggen, ja, laten we een goede programma van maken.
0: Goed. Zeker weten, gaat uw gang, meneer Mohan.
1: Nou, Sjaan, ik weet dat, zoals altijd zeg ik, Surinamers daar in Nederland houden zich dagelijks bezig met het nieuws, welke zich toch wel voordoet in Suriname. Ja, ik weet dat ze wel op de hoogte zijn, maar het is altijd goed dat we uit een ander invalshoek bepaalde zaken bespreken. Ja, zodat bepaalde zaken duidelijk worden en of toch wel de mensen daar een conclusie kunnen trekken. Oh, daar is A gezegd en hier wordt B gezegd, wat kan het zijn? Dat is de bedoeling. Laten we het een en ander toch wel bespreken wat er gaande is in het land. Ja. Ten eerste wil ik u zeggen, het gaat heel slecht in het land. Ik moet u zeggen, we hadden niet verwacht dat het zo slecht zou worden. Ja. Wanneer we kijken naar de prijzen die dagelijks toch wel de lucht inschieten, dan vraag je af, hoe kan dat? Hoe gebeurt dat? Ja? Terwijl deze president toch wel hard beloofd had op de podium het anders te doen en beter te doen. Ja? Ik moet u zeggen, de begrotingsbehandeling is achter de rug. Veel vraagtekens zijn geplaatst door deskundigen. Op dat gebied ben ik toch wel geen deskundige. Maar de mannen van meneer Winston, yes, Winston, ja, Ramota Singh, ja, en anderen hebben hun mening geponeerd. De VHB heeft een visie. Ook ter zake, ze zeggen, vele zaken zijn onduidelijk. Dus de VHB heeft niet voorgestemd voor de begrotingsbehandeling. Ik moet u zeggen dat hier ook nu speelt de vele leningen die genomen worden door de huidige regering. En er wordt weinig uitleg gegeven. Ja? U neemt een lening en u zegt, ja, we hebben de zaken verlicht, daarom hebben we daar betaald en weer een lening genomen om daar aan de schuld afgelopen. De vraag in deze is, mijnerzijds, de minister moet komen uitleggen wanneer je schuld A aflost met een nieuwe schuld die je neemt. Hoeveel heeft het ons meer gekost? Welke kosten heb je meer betaald? Tegen welke rente heb je de lening genomen? Ja? Hoeveel gaat het ons land meer kosten? Wat zijn de voordelen dat je nu toch wel een duurdere lening neemt om een andere lening af te lossen? Wat is de bedoeling daarvan? Dit soort zaken kan de minister niet uitleggen. En de president zweeft in alle talen. Ik begrijp dat de president op dit stuk helemaal kaal is. Ja? Maar als president ben je toch de verantwoordelijke persoon. Ja? Maar de minister hadden we meer verwacht dat ze toch wel zaken uit de doeken zou doen. Helaas is dat niet gebeurd. En ja, ik moet u mededelen dat uit mijn bronnen ik vernomen heb dat de minister weer bezig is om twee leningen te arrangeren. Ja? Ze gaat weer twee leningen nemen. Ja? Dat maak ik bekend. Dat is voorlopig nog niet in de eten in Suriname. Maar ik weet dat deze minister weer bezig is met twee leningen. Ja? Vandaag is 11, dacht ik. Schrijft u het op. Ja? Heel binnenkort, na twee weken, zult u horen. Het een en ander zal zogenaamd in de pers verschijnen. En afwachtende op reactie. En daar, dan zult u horen dat er nog twee leningen genomen worden. Ja? De situatie is heel slecht. Ja. Alles wordt duurder. En de verklaring hiervoor is, zeggen de supermarkthouders, wanneer benzine met de dag toch wel de prijzen hoger worden, worden de transportkosten hoger. Dus de prijzen gaan sowieso de lucht in. De dollar is gestegen. Ja? U moet rekening houden dat er veel ontevredenheid is door die laatste salarisverhogingen die die drie machten hebben gehad. Ja? De drie machten, ik heb altijd gezegd, ik praat altijd over een drie machten koep. Ja? De regering heeft een drie machten koep gepleegd. Dat is één, de DNA, de rechterlijke macht en de regering. Deze mensen hebben een enorm hoge salaris, ja, zich toegeëigend, die nergens op de wereld wordt uitbetaald. Tenminste, een derde wereldland waarin we bij een tijd van crisis leven, gaat verdiend een regeringspersoon in de buurt van 500.000. Ja. De DNA-leden, zogenaamd een salaris van 140 en dan nog 70% verhoging op alle toelagen. De PG, ja, de hoogste autoriteit bij OM, 1,4 miljoen. Ja. Dan begreep u dat dit soort zaken wrevels brengen bij het arme volk. De gewone ambtenaar heeft geen cent verhoging gehad. En deze president staat maar op het podium te schreeuwen. Het is wachten, het is wachten. En het was deze president die op het podium met zijn NDP beloofd had dat de verhogingen welke doorgevoerd zijn teruggedraaid zouden worden. Ik heb harde informaties dat de DNA-leden van de NDP erop heeft gestaan binnen de partij dat het niet teruggedraaid moet worden. Dus u begreep dat dit nu duidelijk een coup is, ja, door de drie machten. En ik heb begrepen dat er nu toch wel een stuk wordt opgemaakt waarbij de salaris van de president weer verhoogd zal worden. Ik weet dat drie mensen ermee bezig zijn, stopgeheim. En u zult wel horen eind van het jaar met betrekking tot de verhoging van de salaris van de president. Ik weet niet wanneer het toch wel is bezig. Dit soort zaken werken wrevels bij het arme volk. Ik moet u zeggen dat het zo erg is geworden dat mensen niet eens medicijnen kunnen kopen. Nu, wanneer je een scan moet maken, zieke mensen die echt ziek zijn, en de dokter zegt je moet een scan maken, dan gaat hij 7.500 moeten betalen. Mensen verdienen niet eens 6.000 en 8.000 gulden per maand, de ambtenaren. Hoe ga je dan 7.500 voor een scan betalen? Dat wil zeggen, het beleid is van deze regering van volksgezondheid, dan moet je maar sterven. Dan moet je maar sterven, daarop komt het neer. Want vele mensen kunnen 7.500 niet op tafel leggen. Laten we eerlijk zijn. Terwijl je verzekerd bent bij SZF, moet je nog eens 7.500 betalen. Kan je voorstellen welke situatie het nu is in Suriname? Ja. Mensen durven niet eens naar de dokter te gaan. Ja. Medicijnen kunnen niet gevonden worden. Voor bepaalde medicijnen betaal ik zelf. Ik heb een premiumkaart, maar ik betaal voor bepaalde medicijnen, moet ik u zeggen. Ja. Zo erg is het gesteld. Dat was met betrekking tot de sociaal-economische situatie. De toestand waarbij de bevolking veel te lijden heeft. Ja? Thuis het moeilijk gaat om brood op tafel te leggen, om kinderen naar school te sturen, om de busgelden te betalen. Dat is de situatie nu in Suriname. Ja? Daar gaan we nu pakken. Laten we pakken de criminaliteit en corruptie. U weet, deze president had in het begin gezegd op het podium, ja, voor de verkiezing, ik zal het anders doen, ja. En ieder van de NDP die corruptie pleegt, ga ik niet praten. Ga ik naar de PG sturen, ja, direct. Dus dat wil zeggen, haar beleid zou zijn, pleeg je corruptie, dan ga je naar de PG, dan ga je de pakket. Wel, in die 10 maanden zijn een aantal grote corruptiegevallen. U weet het, bij Melkcentrale ook, ja, van de NDP'ers en nog 2-3 plaatsen, directeuren enzovoorts, RVC-leden. Die mensen zijn alleen maar buiten functie gesteld, weggehaald. Nooit zijn ze naar de PG gestuurd. Er is nooit een strafzaak van gemaakt. De vraag is, hoe betrouwbaar is deze president dan? Want u had geschreeuwd op het podium, u zou het anders doen. Dus het vertrouwen van de samenleving, van de bevolking, komt zwaar weg te vallen. Ja? Men gelooft deze president niet meer. En wanneer we kijken naar de beleidsvisie van deze regering, dan zitten zij alleen maar te wachten op de oliegelden. En tussentijds willen ze alleen maar leningen sluiten, ja, om verder te gaan. Ze hebben geen inzichten hoe je op andere wijze toch wel geld kan verdienen, ja. Dat doen ze niet. Het is zitten wachten op de oliegelden, ja. En twee, het sluiten van leningen. Dat is het beleid van deze regering. Corruptie op hoog niveau tot nu toe. We horen dat er nu over 2 bruggen gesproken wordt. Deze regering praat over 2 bruggen. Hè? Brug over de Marowijnen en brug over de quarantaine. Er is een meningsverschil met betrekking tot quarantaine. Maar dat is gewoon show, hoor. Ik heb begrepen uit mijn bronnen vanuit Guyana dat voorlopig er zogenaamd een showtoneel gespeeld wordt, dat er spanningen zijn. Maar eerder begin al, ja, toen de president Simons al gekozen was, kort daarna heeft ze gesprekken al gevoerd. Dus nu wordt er waarschijnlijk show gespeeld. Maar nou, we gaan horen wat het wordt, ja. Want ineens hoor je, Suriname wil alles betalen voor de brug. Ja, dus waarschijnlijk weer een leiding voor deze brug. Met betrekking tot de leiding Frans-Guyana. Ja, de brug over Frans-Guyana wordt weinig gezegd. Er wordt alleen maar gezegd, er wordt een brug gebouwd. U kent de geschiedenis van de NDP wanneer er dan brug gebouwd gaat. Corruptie op de hoogste niveau. U kent de twee bruggen Suriname en Kopenhagen, Palas Nedam. Ja. Hoeveel corruptie er betaald is aan de regering NDP tijdens Weidenbos en Boutense. U weet dat de Palas Nedam in Nederland zwaar veroordeeld is en tientallen miljoenen aan boete moest betalen om de zaak af te handelen. Dus met betrekking tot bruggenbouw en corruptie staat de NDP ja, diep in een zwarte schrik. Ja, geschreven dat ze zwaar corruptie uitvoeren bij bruggenbouwprojecten. Nou, laten we hopen dat zaken ja, openheid komt, ja, dat er aanbestedingen worden gehouden, dat deskundigen zien, want tegenwoordig kan je wel berekenen hoor. Je kan alles op Google terugvinden. Een brug van kwaliteit ABC. Hoeveel het kost. Ja? Voor 40 meter, 100 meter, 200 meter. Dat kan je berekenen toch? Dit soort zaken ja, kan je nu snel terugvinden. Maar ja, wanneer corruptie gepleegd wordt, gaan ze altijd bepaalde mazen proberen. Ja? Daar tussen te vinden. Ja? Ik moet u zeggen dat de regering ook bezig is om contracten te sluiten met andere oliemaatschappijen. Er is tijdens Santo Kiwas bedoeld bron al prijzen gegeven dat er weer olie was gevonden. Maar nu is het definitief weer bevestigd. Ja? Dat Petronas weer olie heeft gevonden. En dat genoeg is om toch wel olie naar boven te trekken. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan leningen op leningen proberen te nemen totdat die US dollars beginnen te kopen van de eerste olieprojecten van Total Energy. Het was deze regering die totaal contra regering Chan was toen de overeenkomst die FAED gesloten werd en het niet openbaar werd gemaakt. Het was deze president en NDP die geschreeuwd hadden, we gaan het openbaar maken zodra wij winnen en we

dit soort zaken moet je vaststellen, moet je vastleggen. Niet dat je in een kamertje met directeur, staatsolie en met mensen van Total Energy die bepaalde afspraken maakt en het volk en het land weer te koop. Denk even terug aan Sudalco. Waar liggen de radioactieve rommel nu? Achter Sudalco is er gegraven, zijn er bakken gemaakt door een bedrijf hier. Ja, en alle rommel is daarin gedood en begraven. Wij hebben begrepen dat er een lek is. Dat wil zeggen, onze bodemwater wordt vervuld. Geen één haankraait erover. Je hoort deze regering geen woord reppen daarover. Hetzelfde zal Total Energy met ons doen. We moeten heel voorzichtig zijn bij het sluiten van overeenkomsten. Ja. De blanke wereld is een andere wereld. De westerse wereld is geen wereld die waarover je kan zeggen zijn mensen die toch wel een beetje sociaal gaan denken. Nee, zijn multinationals die erop ze uit zijn om het maximale eruit te halen. Ja, winst voor zichzelf. Dan gaat het niet wat het met het land gebeurt. Ja, bij hun gaat het om hun bedrijf. Ja. Ik hoop dat de huidige regering alle overeenkomsten die zij sluiten, ja, in DNA op tafel leggen. Zodat het volk weet, zodat deskundigen toch wel hun oordeel kunnen vellen of het juist is of niet. Maar dit soort zaken waren beloofd, maar doet men niet. Nou, nu komen wij bij een gevoelige zaak. Politiek gaan we een beetje praten. Er zijn spanningen binnen de NDP. Die wordt toch wel een beetje zo ingedampt. Ja? Bij de VHP is er toch wel grote spanningen, moet ik zeggen. Je hebt mensen die zich al voorzitter wagen. Ja? Er zijn groeperingen die op het veld bezig zijn. Ik vind het belachelijk. Ik vind het heel erg. Ik ga iets hier naar voren brengen. Tja. Ik heb overal mijn mensen. En ik heb begrepen, er was een interview. Ja, de VHP, ja, dagelijks bestuur die vergaderde een paar dagen terug. Wel, daarna is de heer Assis Kayadi toch wel in de eten gekomen en een interview afgelegd. En hij heeft gesproken. Hebben vergaderd, ja, zoals gebruikelijk. Mensen kunnen belangstelling hebben. Het is goed afgelopen. Alles was rustig. Ja. We gaan kijken wat we doen. Ja. Dus uit de Munsen interview leek alsof het ook een ei was tijdens de vergadering. Mijn informatie is dat men zich diep misdragen heeft daar binnen de vergadering. Men heeft mensen, hun moeder, die al gestorven zijn, niet met rust te laten. En dat is, wat moet ik zeggen, dat is geen menswaardige uitlating die je gaat doen. Welke problemen er ook op de politieke veld gebeuren. Welke problemen zich ook voorgedaan hebben in de partij. Je gaat toch niet als een bestuurslid, een ander bestuurslid, zijn moeder bespreken, die misschien al 15 jaar eerder al gestorven is. En dan wil deze figuur nog voorzitter worden. Hij profileert zich nu al overal. U gaat overal zien dat één persoon het woord voert namens de PAP. Terwijl die man niet eens 1400 stemmen heeft gehaald. In de afgelopen jaren, tientallen jaren, dat hij DNA-lid is. Weet hij nog niet eens 1400 stemmen te halen. En dan ga je iemands moeder, ja, die al overleden is, betrekken in zo'n vergadering.

0: elk niveau. Dat kan je mens als mens niet doen. Wat ik wel begrepen heb, de VHB-voorzitter heeft de man niet gecorrigeerd. En dat vind ik een kwalijke zaak. De vraag rijst nu, is deze voorzitter, de huidige man, de heer Oelers, die kwaliteiten om de partij te leiden? Wanneer een bestuurslid, daarvan bestuurslid, iemands moeder aanvalt in zo'n vergadering en dat je als voorzitter die man niet tot orde doet, dan ben je diep gefaald als leden. Dan kan je geen leden geven aan een partij. Dan ben je zwak. Of heb je andere bedoelingen? Of heb je toch wel afspraken met de persoon die toch wel hard naar buiten is gekomen? Laat me de naam noemen hoor. Ik heb begrepen dat de heer Gayadin, ja, de moeder van Sjoerdien heeft aangevallen. Althans, zaken, de moeder van Sjoerdien, die al 13 tot 15 jaar terug overleden is, toch wel genoemd. Dat kan toch niet? Welke beschaving heb je? Ja? Deze mensen moeten als bestuurslid gedoeerd worden. Zo'n uitlating kan je niet doen. Wat gaat de samenleving over jou denken? Dan ben je fractievoorzitter van de partij. Ik vind dat alle DNA-leden een harde standpunt moeten nemen en toch wel nu duidelijk moeten maken wat de plaats is van de heer Assis Gayadin. Hij mag zich niet zo gedragen tegen wie dan ook. Hij is ook geen koekje geweest. Ik ben niet voor Sjoerdien, ik ben niet voor Riyad, ik ben niet voor Gayadin. Deze mensen hebben gemaakt dat de partij achteruit is gegaan. Maar juist is hij de persoon geweest die de andere, zijn moeder, daar, ja, in de vergadering toch wel zaken op tafel werd. En de voorzitter van de partij, de heer Oelers, houdt zijn mond. Ik kan mij niet voorstellen, wat hebben die, ik vraag mij af, hebben de andere hoofdbestuursleden gereageerd of niet? Wat ik begrepen heb, iedereen heeft zijn mondje gehouden. Iedereen heeft zijn mondje gehouden. Buiten hebben ze wel de heer Sjoerdien gezegd, je hebt gelijk, die man is totaal fout. Zeg het daar in de vergadering. Dan ben je man. Je moet niet buiten komen staan na de vergadering. Dan ga je Sjoerdien zeggen, ja, de man mocht dit nooit gezegd hebben. Hij is het niet waardig. Hij is geen bestuurslid waardig. Dan moest je dat in de vergadering gezegd hebben. En ik neem de voorzitter Oelers kwalijk. Wanneer je zo'n vergadering leidt, dan moet je leiding kunnen geven. Ja. Je moet de man tot orde kunnen roepen en zelfs wegjagen wanneer het moet. De meerderheid kan een beslissing nemen om de man uit de vergadering op dat moment te zetten. Ja, laat er spelregels gemaakt worden. Laat er regels komen. Het lijkt dat VHP een ons belang is geworden. Wanneer we dit soort figuren krijgen, die springen op mensen hun moeder die al 20 jaar en 15 jaar terug al overleden zijn, dan heb je geen niveau. Ja, dus ik vind dit een kwalijke zaak. Daarom heb ik dit besproken. Dit mag nooit meer voorkomen. Dit mag nooit meer voorkomen. Hoeven niet eens te zijn. Je bent in het politieke arena. En in mijn ogen heeft VHP, ja, de achterban in de steek gelaten. Het zijn deze DNA-leden en bepaalde ministers die gemaakt hebben, ja, dat de VHP toch wel een aantal zetels achteruit is gegaan. Dankzij Chan, Weiland Chan, de sterkte van hem. Mensen die toch wel geloof hadden dat de man 17 zetels heeft mogen bemachtigen. Maar ik vind het erg wanneer mensen, ja, in een vergadering van de politiek iemand zijn moeder toch wel bespreekt. die al lang overleden is. Dat kan niet, dat mag niet. Dat is geen beschaving. Welke opvoeding geef je aan je kinderen? Ja, dit kan niet. Dit is niet goed. En ik vind het jammer. Of ik Tjewdien was, weet ik niet hoe ik me zou gedragen op dat moment, hoor. Ik weet echt niet. Je bent mens. Wanneer iemand over jouw moeder die niets te maken heeft met de politiek en al 20, 15 jaren, ja, al begraven ligt, dan ga je mijn moeder niet betrekken in de politiek. Zij heeft niets te maken ermee. Laten we ophouden met dit soort zaken. Ja? Die beschaving binnen VNAB moet weer terug. We moeten leden zoeken die hoofdstad aangeschreven. Ja? Intriger. Ja? Menselijkheid moet in hem zitten. Hij moet het volk achter zich krijgen. En dit is heel erg wat ik vind. Dit heb ik bekendgemaakt. En deze informatie die ik heb, ja, heb ik mensen gehad die toch wel heel dicht bij Gayadin zitten. Ja. Dit is iets waarvan je kan zeggen, je vraagt je af. Zijn deze woorden die hij geuit heeft een fractieleden waardig? Moeten er geen maatregelen getroffen worden door alle DNA-leden tegen deze persoon? Want zo kan het niet verder gaan. Ik weet niet wat Syrië zou gaan doen, maar wat ik het was, no. Goed dat ik niet in de politiek bemoeid. Ik ben benaderd, ik was in de adviesraad toen ik kritiek begon te leveren na 2 jaar. Dan ben ik eruit geschopt. Ja, maar ik zeg je, dit is fout. Men moet proberen, ja, toch wel tussenweg te vinden. En toch wel, de voorzitter moet ervoor zorgen dat er leiding gegeven wordt. Dat het geen ons belang daar wordt. Want daarop komt het neer. Het leek alsof de vergadering meer een ons belang vergadering was. Ja, je treft geen maatregelen wanneer iemand anders moeder toch wel bespreekt. Dat kan niet. Dat lag zwaar op mijn maag en dat heb ik geuit. Ja, nou, ik vind er komen straks verkiezingen binnen de VHP. Laten we kijken dat de partij toch wel niet die richting opgaat waarbij er een splitsing komt. Laat men als mannen aan tafel gaan zitten en dit soort zaken bespreken. Maar wat niet gangbaar is, moet eruit gelicht worden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dat is mijn mening. Ja. En ik denk, niemand zal het goedkeuren wanneer iemands moeder, die al lang begraven ligt, ja, besproken wordt in het vergaderen van de politiek. Wat onbetrouwbare personen allemaal zitten, die nooit hun mond open hadden gemaakt toen het slecht ging. Ja, en nu hebben ze hun bek open gemaakt om iemands moeder toch wel het beet te halen. Ja, dat is erg. Dat was het voor vandaag. Heb je andere vragen, dan zou ik daarop willen ingaan. Ik wil even alleen maar over de criminaliteit nog praten, de toename. Overal wordt er gestolen binnen KPS. We hebben ongeveer 18 agenten zijn binnen een maand aangehouden. Ja, u weet, corruptie op corruptie binnen KPS. Dat had ik al voorspeld in uw programma's. Ik heb eerder al gezegd, het zal erger en erger worden. Omdat je een zwakke leiding hebt, jongens die niet zoveel ervaring hebben. Zijn jongens die vanuit de zeestroom naar binnen zijn geklommen en in de top nu zitten. Zijn mensen die toch wel politiek benoemd zijn, de corruptie. Ja. Misschien hebben ze de intentie wel, maar de ervaring nog niet. Hè. En dat maakt dat het korpsdienst achteruit gaat. Ja. Drugs, overal drugs. Ja. U hoort het, u leest het. Er is eergisteren volgens mij weer 1600 kilo drugs gevonden. zeggen, alle boten, voor 90% boten die, en schepen die vanuit Suriname vertrekken, ja, is, neemt toch wel drugs mee. Laat het duidelijk zijn. Elke boot die vanuit Suriname vertrekt, 90% van die boten nemen drugs mee. Ja. De drugswereld is ver binnen gedrongen. Ja. Overal hebben ze weer mensen. Die vele havens die we nu hier hebben, particulieren, worden die gecontroleerd? Ja, door wie worden ze gecontroleerd? Hoe gaat het daartoe? Er zijn toch bepaalde dingen gevonden hier en daar. Bij houtexporten, houtcontainers. Daar in tassen vol met cocaïne waren. Nou, wij weten dat er sterke lijnen nu, drugslijnen, naar Afrika lopen. U weet, ik kan u zeggen dat een aantal jaren terug, toen Bouters aan de macht was, had NDP geprobeerd een rechtstreekse vlucht te organiseren vanuit Suriname, een lijndienst vanuit Suriname naar Afrika. Maar ik weet dat op internationaal niveau dat toch wel weggewerkt is. Ja. Men was niet eens. Ja. En ik weet dat deze regering toch wel weer goede contacten maakt met Ghana. We moeten voorzichtig zijn, ja, als regeringsmensen. Ghana is een heel moeilijk land, Afrika. Een heel moeilijk land, veel Afrikanen zijn in Suriname en in Nederland. En de drugswereld pakt de andere route nu. Via Afrika gaan ze hun drugs weer in Europa doorsmokkelen. Ja? Dat doen ze nu. Ja? Zelfs met boten, ja? Varen ze rechtstreeks naar eilanden. Ja, in de buurt van Afrikaanse landen. Dat gebeurt nu. Dus, met betrekking tot drugs, overal, ja, drugs is ook gestolen. Bij de politie, een aantal politieambtenaren zijn aangehouden. Weer drugs gevonden. Ik had u gezegd dat jaren terug, 2 jaren terug, hadden overnomen dat er wapens ook uit het politieniveau verdwenen waren. We hebben nooit wat gehoord. We hebben gehoord dat de president heeft gezegd, ons binnenland is zo gevaarlijk geworden dat we bang zijn om op te treden. Wanneer de president dit zegt, moet ik lachen. Omdat ik weet dat vele objecten daar in het binnenland, ja, bewaakt worden met militaire wapens. Wapens van nationaal leger. Ja, ex-militairen hebben concessies daar, groot concessies. En al deze dingen worden daar bewaakt door ex-militairen, militairen met militaire wapens. Dus ik begrijp de president die op een gegeven moment zegt, het is erg moeilijk, het binnenland zeer gevaarlijk. Waarom vraag je dan de Fransen en de Amerikanen en de Brazilianen geen hulp om ons binnenland te zuiveren? Heb toch die ballen. Frans-Guyana is bereid. Amerika gaat zeker bereid gevonden worden. Een Braziliaans buurland, zeker. Ik moet u zeggen dat dit soort zaken toch wel aangepakt dienen te worden. Omdat ons binnenland helemaal onveilig is geworden door de hele situatie. Daarnaast heeft u gehoord, we hadden al gezegd in uw programma, de kwikvervuiling, ja, het vergiftigen van de openbare wateren die al jaren gebeurt. Ja, vanaf 2010 zwaar tot heden. Ja. En je hebt vissterfte gehad. Overal. En al die kreken. En nu vecht men het woord. Waar is de vervuiling? Waar heeft de vervuiling plaatsgevonden? Nou, het heeft niet alleen maar door de loezing van bepaalde giftige stoffen door een bepaalde bedrijf of wat dan ook. Er zijn verschillende bedrijven. Maar er zit ook veel kwik in het water. Cyanide. Vergiftiging tot en met. Dus op den duur gaat het binnenland met vis zitten. Nu al zitten ze met vis waarin er veel kwik voorkomt. die kan je niet gebruiken makkelijk. Maar ja, de binnenlandbewoners gebruiken dat. Daarom heb je veel binnenlandbewoners die nu ja, op de dialyse stoel moeten zitten. Ze beseffen niet hoe het komt. Ja, maar we hebben geen regering die ballen heeft om het kwikgebruik en de vervuiling en vergiftiging van het midden van het binnenland halt toe te roepen. Deze PG was in 2021 bezig, ja, was al bezig om zaken op te blazen die met vervuiling en vergiftiging bezig was. Het was toen Brunswijk en Santokki die deze PG toch wel tot orde geroepen hadden en gezegd had voorlopig stoppen. En ik kan u zeggen, het wordt erger en erger. Ja. Dat was het voor vandaag, Sjaap. Of jij nog bepaalde vragen hebt, dan zou ik daarom
1: willen. Het enige wat ik u had willen vragen over die visterfte, die vervuiling. In welke staat we bevinden? Kijk, uiteindelijk consumeren wij, Surinaams volk consumeert dat eten, die vis. Dat krijgen we straks, wat voor volk krijgen we? Alleen maar zieken, je hebt het alles al gezegd, aangehaald. En dat is erg, vind ik, meneer Mohan. En wat ik nog wil, wanneer is die bestuursverkiezing van VHP?
0: Ik denk dat volgend jaar mei de verkiezingen zullen plaatsvinden. Begrijp u? Mm-hmm. En ik vind het erg, over die vergadering heb ik het ook, die bode was een paar dagen terug. En ik vind het laag van de heer Gerdien, die daarna in een interview zegt dat alles is goed afgelopen. We hebben normaal vergaderd. Het is een goede vergadering geweest. Er zijn afspraken gemaakt. Ik bedoel, dit is geen niveau terwijl er daar harde woorden ja, op tafel zijn gelegd. Mensen hun moeder die aan graven liggen, die zijn daar op tafel gelegd. Dit soort zaken kunnen niet door eten. En dan komt hij op een interview geven. Ja, alsof alles goed was. Hoe kan hij? Ik vind dat alle DNA-leden van de VHP bijeen moet komen en een harde standpunt moet innemen. Ook zeg ik, in mijn ogen heeft de heer Oedert geen leidinggevende capaciteiten. Anders had hij direct de heer Gerdien tot orde moeten roepen. Ja. En zelfs wanneer hij hoe zou gaan uit de zaal laten zetten. Ja. Laat men duidelijke spelregels vastleggen. Laat men in hun statuten zaken toch wel vastleggen. Die toch wel bepaalde mensen hun machtspositie verbreken. Ja. Het moet objectief zijn. Ja. Het moet democratisch zijn. En niet één man moet show komen spelen. Terwijl je niet eens goed uit je woorden komt. Ja. Ik hoop dat de VHP nu toch wel uitkijkt naar iemand en alvast iemand vooruit schrijft die als voorzitter door de samenleving geaccepteerd kan worden. Iemand die hoog staat aangesloten. Iemand die integer is. Iemand waarover we geen negatieve zaken kunnen zeggen. Iemand die toch wel beschaafd is. Dit soort figuren moeten we zoeken. En nu al, omdat wanneer u dat niet doet, ik weet dat de NDP, de vertakking van ADN, bezig is. Aan de andere kant moet ik u ook zeggen, ik wilde dit voorlopig niet zeggen, maar laat me dit zeggen, hoe God. Een deel van de VHP en de tak van Gerdien heb, ja, een vertakking van Gerdien. Ja, heeft toch wel gesprekken gevoerd met de NDP, hoor. Er zijn bepaalde mensen die altijd in een machtspositie willen zijn. En wanneer u goed hebt geluisterd naar een week terug wat de president van het land gezegd heeft, dan moet u goed analyseren. De president heeft gezegd, we moeten proberen met een ieder te werken en het land op te bouwen. Dat wil zeggen, omdat de NDP bang is dat de ABOP hun in de steek gaat laten, proberen zij de VHP hier zoet te houden En zogenaamd, wanneer de informaties juist zijn, worden toch wel door bepaalde mensen van de BAP gesprekken gevoerd met de bepaalde personen van de NDP. Laten we het voorlopig hierbij laten. Volgende keer ga ik hier op ingaan. Dan ga ik met dag, datum en tijdstip aan u doorgeven wie met wie gesproken heeft en waar. Dat was het voor vandaag, Sjaan.
1: Maar we gaan even terrasse in we staan in mijn koetbollen.
0: Nou, waar je bij nou al mijn kaart op dat baard pino raad hoe bij aja he. Oude chota mota roep me mee af ze kahunga i des me sab chich na thik he social economies sab chich mahanga ja he deel mahanga he supermarkt me sab goede mahanga he paisa thali regerings admi lok apan salaris abnormaal vroeg gedisde of gewone ambtenaren ke ik sinds na deze verhoging ja daarnaast deze situatie medische sector me heel slecht is dat je te koi bemaar bhail dus op de raad is dat er aan jij ke dawaai na kien pawe of je dat daar lik de is ki toke go schen banawe ke dat je hebt ook een SZF gekaagd, dat je een zaad of aandacht had gehad. SZB, behoorlijk, kijk, een zaad of aandacht had gehad, je moet schenken, terwijl je verzekerd bent. Dus medische zorg is heel slecht. Onderwijs heel slecht. Ja? School met geschikte docenten. Ja? Politiek. Kali paisa leri hoai, ya. Aur uitleg na de hoai ki kitna persis leni bhai le, kitna aur bari bhare ke, ki sab ki sab kuch koi na batave. Aap log jane ki 10 mahina mein idhar kherenge, kai go par ka korupsi saak on the soup bhai le. Ya, heel slecht. PHP mein isai, thoda ze bezig zijn met veld, want ik wou bij deze verkiezingen, ja, bestuursverkiezingen. Maar maar bij hem zijn ga ik op bestuur, ja, beschaafde mensen, mensen die niet in contact zijn met miljoen jongeren worden in naaien, corruptie met nagenoemde, lenen naaien ga criminelen ze, beschaafde mensen die zijn hoe bestuur me bijtrekken. Oh, hem. Ik zie de bolse klams in de libertie. Ik ga het dus terug. Hoe bestuur dagelijks bestuur vergaderen. Via pieken. Je gaat horen. Boud gerber geilen. Ja. Ik DNA lid. Ja. Zelfs meneer Gajadien. Barka barka baat. Bolse ga het zeeuwdien ke maaike. Joen. Panra badis. Aage mert ge. Op begraven hega dat op politieke arena me is op iets koi ke mai ke na jai ke bol sake to is op iets na tik he want is op iets rasta pe aaye rasta pe he admi log jaane he jaisa na hua det kari to ke aur tu baat fraksi le de pe na pe ke hum bolla sab de na le de ke ho ko chus le de ke aur chahega ko beslissing lewe ke ki jo chiz पहले उ वर्गादिक में ऑन एक्सेप्टेबल है और उसे बरका है कि वो जो फोर्स तो रहे करता पर कर देगा ना को शेयर कर से गया दिन के ना हो सके होइस के तै भैया गया दिन गुस्सा ला मैं एक को गुस्सा ना इतना दूध ला सके है कि तू कोई के माई के जा बोल तू ओके बोल तू ओके बोल जीव दिन के बोल ना अगर माई के जा बात बोल क्यों 15 वर्ष आगे मर गए ये सब चीज ना हो सके तो कौन ले इधर पाते वहां भी मेरा बीस ये चीज चाहेगा फिर या पी के टॉपर्स के बैठे और पतियाई के जब ऐसे जाएगा तो हम देख ला कि फिर या पी में गड़बड़ हो सके ना चाहेगा तो ये रास्तावे के चाहेगा बैठ के बतियाई के और ये उफल जो फाइल है kapot zijn in over die probleem. Ooit je paapje naar je gaat, voor je vergadering. Je moet ooit je maaije je bespreken. Je toelop buiten, want sorry, je paapje er op paar teken. Achteruit leg je het hele tattoo moe gaan. Tattoo moe gaan raken, gewoon vergadering met jou, voor je maaije betrekken. Nee, dit is onacceptabel. Is op die naar huis gegaan. Auto fractieleider wat. Ja? Oelers. Maar een beetje met maar aankje met Oelers leiding naar deze keer. Als voorzitter. Anders hoe optreden kunnen ze. Maar informatie die Oelers heb gewonnen optreden kunnen ze. Ja? Contra Gaia dit. Maar hè? Na de vergadering. De heer Edmi Eil, zo'n vergadering weer aan. Eil zei jullie ze bollen. Na hoezeke heeft die Edmi door mij gekregen, ze afkeurken ze. Maar ze jullie een keer dat direct bollen, ze zei ze. Ga je toch klokken van mijn vergadering om naar gollen. Maar goed, naar bollen is kooi. Ze kooi van mijn banken is aan. Ze kooi. Er wil ooit vergadering met ze kooi. Bollen het niet, meneer, ga je dit? Toen naar Polske. Dit gaan we niet accepteren. Voorzitter, u moet maatregelen treffen. Maar nou wil je iets op Tjitsch. Dat wil zeggen, je zei het. Je zegt maar Aki mee. Je zegt maar Magat mee. Je zegt die HP mee. Je zegt leider. Na heb je een leiding deze keer. Hierover moet er toch wel gesproken worden. Ze moeten een buitje met jij kijken. Ook je wil middenweg kiezen kijken. Na mag hij zich in overwekken. Ja. Is op iets met hem tussen wel, ik iets bolla. Hoe slecht het ook is. Is op iets met. Ik doe Janla. Mocht ook maatuur daar, ik op persoon. Jong lust uitstralen. Krijg hem iets ook het na eens, maar iets. Hem tegen een hele bepaalde iets. Maar hem Janla is opgevallen. Ja. Kan ze goed handelen. Ja. Ze is iemand die rust uitstraalt, ja. Ze heeft de zwakke zijde, maar aan de andere kant heeft ze ook sterke zijde, ja. Iets is kapot mevrouw Matuda naar Polen, je op politieke tafel met, ja. Aan de politieke tafel. Dat weet ik. Nog meneer Charman is op iets naar Polen. De vraag is, meneer Charman doet een vergadering met haar. Kijk, Monopol is direct. Ook het jaar daar de voorzitter kan bollen, voorzitter. Dit kan meneer Geijer niet zeggen in een speciale vergadering. Ja? Maar ooit op een college jaar de lucham zullen. Ooit is het eens uit voor een college zo'n vergadering. Maar jaar de lucham informatie bij jullie wat die vergadering met kooi kooi naar polis. Sap kooi van moe ben gerisa. Na de vergadering, sap kooi geil, de heer althans. Chou jane geil, meneer Sjoerdien lage, of polis vinden het erg, ja, het is niet goed. Het is niet waardig dat een fractieleider zich zo gedraagt, een boekela, die totale VHP, op iets te bemoeien, die door een oplossing krijgen. Als je hier, deze situatie, deze meer die hier criminaliteit, chou die tjepaak, hoogste niveau beheer, gewapend. Chori bijle, de zona chori bijle, de kwek chori bijle. Alles wordt rommel. Maar dat had ik al gezegd. Jaren terug in al die programma's zeg ik, het gaat slechter en slechter binnen KPS. Omdat er veel fouten zijn gemaakt. Ook tijdens Jan zijn er veel fouten gemaakt. Vanaf 2010 is het zwaar bergafwaarts gegaan in KPS. Laat dat duidelijk zijn. En dat zijn de resultaten waar we nu geconfronteerd worden. Deze tjes kan niet zeggen, die KPS is helemaal verzwakt. Corruptie op corruptie binnen de organisatie. Als je het niet hebt, ik wou af en toe om te houden, lang in de stad niet met die net aan het worden. Samen, dat was het voor vandaag, zou ik zeggen.
1: Ja, beste luisteraars, saptahik, wekelijks, eenmalig, oude pretty sunny waar, kisteren, maar raad, kumar, roli, mohan, jo hai, oude Surinaamse, taza, gebre, politiek, raadnetiek, et cetera, per, oude informatie, jo hai, economisch, situatie, jo hai, hoe aapke betlaar hai. Aad ke, up tek, meneer, roli, mohan, voor vandaag, bedankt, en ik wens u een fijn weekend, tot volgende week, meneer Mohan.
0: Sean en de luisteraars in Nederland, hebben jullie ook een fijne weekend. Dag.

0: साथियों, प्रति और शनिवार को वीकलेक्स एक बार, शनिवार को शाम को दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन जो है ये आपके लिए समाचार प्रस्तुत करते हैं। अभी यूं ही मैं आपसे उन्हें कह दिया, खास करके उनको एक शुभ वीकेंड साथियों। तो वही संदेश जो आपको देने वाला है, कौन है वो चल के सुनते हैं। लाइफ एंजॉय सिंगिंग वेलकम एक खुरित मनेर, अपना परिचय दे दो।
1: Shampuram en alle luisteraars van de radio gegroet op deze mooie zaterdag 11 juli. Mijn naam is Hemant Lashman. Ik ben onder andere van het Midden Zomerfestival Den Haag Zuiderpark. En ik ben in de Haagse samenleving actief in het organiseren van de Holi, Diwali, Midden Zomerfestival en andere evenementen. En dat is mijn, mijn ding waar ik mee wil uitkomen.
0: Ja, en dat is het eigenlijk, dat u meegeeft aan de luisteraars. Laat weten wat er gaat gebeuren, wanneer het zal gaan plaatsvinden. Een jaarlijks terugkerend evenement waarover ik het had. Het is Milen dat ik bedoel, hè?
1: Ja. Nee, duidelijk. Dank u wel, Hajjam, dat ik de mogelijkheid heb gekregen via uw radiostation om een mededeling te doen met betrekking tot de voortgang van de voorbereidingen van het Milen Zomerfestival, wat gaat plaatsvinden op 21, 22, 23 augustus in het Zuiderpark te Den Haag. Een grootste Hindoestaanse festival van heel Europa, Hajjam. En mijn oproep is als iedereen daaraan kan deelnemen, want we hebben een aantal dingetjes daar staan. En daar hebben wij gedacht aan podium voor iedereen van 0 tot 100 jaar. En we hebben maar slechts 3 podia staan. We hebben 120 standhouders. We hebben 150 artiesten. Een van de topartiesten is van Raymond Ramnerijn vanuit Trinidad, van Dil Enadan. Die gaan we dit jaar laten opvoeren. En we hebben kunst, cultuur, we hebben kermis, we hebben veldactiviteiten, we hebben gezondheidsplein, we hebben Indian Curry Club met Doxa Cook Contest en de Cookie Quick Cook Contest. Ook is er sport en spel vanuit het verleden in Boiti en Alakondre Dorpo, waar alle culturen van Suriname aan deelnemen door hun eigen tent in te richten met kunst, cultuur, kleding, voeding en allerlei dingetjes. Er wordt heel veel aandacht besteed aan ook minder validen, waarvoor wij paden aanleggen dat mensen met een rolstoel, rollator of een kinderwagen overheen kunnen rijden. We hopen op mooi weer. Maar als het minder mooi weer is, dan hebben we alle voorzieningen getroffen bij Sjaam. Dus er is voor iedereen die wat wil, is er iets te doen. Wij zijn hier dus staan en laten we ons zien dat wij op een leuke manier met elkaar samen kunnen zijn. En elkaar kunnen ontmoeten. U kunt uw kaartje kopen via www.milenzomerfestival.nl. Ik kan u zeggen, wij als organisatie doen erg ons best om een mooi festival te maken op het Zuiderpark op 21, 22, 23 augustus. Wij zijn ook met betrekking tot veiligheid heel en heel bezig om het zo goed mogelijk neer te zetten met genoeg security, politie en allerlei andere diensten. Want het is een festival van ons en wij willen dat het festival goed verloopt, want alle mensen komen daar van Aji, Nani, Nana, Kaki, Kaka, Bhai, Bahin. Iedereen komt daar naartoe. We nemen onze kinderen mee, we nemen onze ouderen ook mee daar naartoe en we willen dat op een gemoedelijke manier zo'n festival plaatsvindt waarbij wij dit kunnen blijven behouden, anders is het risico dat wij dit soort grote festivals niet meer gaan kunnen doen. Maar wij zijn één in de staan. We hebben één gedachtegang. Dat we met elkaar natuurlijk vrede, rust kunnen bewaren in de stad van Den Haag. Die staat al bekend natuurlijk van rust en vrede. En dat we met elkaar samen een mooi festival kunnen neerzetten.
0: Alleen, ik ben heel erg blij met u. Trots ben ik niet. Ik ben blij. Trots om het holais gaman dit tikke gaman dat jij. En vandaar dat ik blij ben. Heel erg blij. Die aap doe hij. U doet dat. En u dharm ke prachar. Sanskriti, sabdhata, hem loke bhasa, bolmani, rahe. Au aap jo kare hai. Insaan ke naat. Insaan ke naat hai als mens. Aur dis duurste plicht. Aur wat te kunnen betekenen voor je medemens. En dat doet u. En vandaar dat ik...
1: Heel goed. Nou, ik ben ontzettend blij dat u deze mogelijkheid creëert. En ik moet jullie zeggen, ik ben erg dankbaar dat de radiostations er zijn die heel veel mooie informatie kunnen uitgeven naar iedereen toe, naar alle luisteraars toe. Belangrijk is natuurlijk van wat u heel terecht ook wel zegt. Hai, het is ons ding. Wij moeten ons dat enige, we lijken op elkaar, we doen min of meer hetzelfde, we eten en drinken hetzelfde. Laten we ook voor elkaar zijn, want wij moeten die vuist maken, we moeten die kracht tonen, we moeten die ik-tap tonen naar het gemeenschap, zodat wij één groep Suzanne zijn, Surinamers zijn, die een mooie uitstraling hebben en dat wij dus goed staan aangeschreven in de hele Nederlandse ritme op het wereldniveau, dat wij de vreedzame mensen zijn, dat wij op een mooie manier onze feesten en activiteiten kunnen doen. En dit nemen we mee, en wat u zo juist ook zegt, Haishan, is dit is Hanukkah Sanskriti, wij moeten ons laten zien, wij zijn niet in de staan, dat wij dus vreedzaam met elkaar kunnen omgaan, veilig met elkaar, drink met mate, kom geniet van het festival, en vallen overige dingetjes waar zijn, wees je dienstbaar, probeer ook iets terug te geven aan de gemeenschap, wees alert daarop en... want daar zijn wij samen goed voor aangeschreven als Hindustanen. Laten we iets terug doen voor elkaar. Milan Summer Festival 2026, 21, 22, 23 augustus op het Zuiderpark Den Haag. Samen met mijn collega Arend Boeltjen zijn we altijd bezig om veiligheid en een mooi programma voor iedereen van 0 tot 100 jaar neer te zetten. U bent allemaal van harte welkom.
0: Ik moet u bedanken en ik wens u fijn weekend. Ik zal dit een paar keer herhalen, meneer Lashman, dat mag u wel weten. Alsjeblieft.
1: Dank u wel, aan de luisteraars.

0: fm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Valhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Jawad W., een jeugdvriend van Ridwan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. Wij deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Valhon Hindustani Radio.

आज के प्रोग्राम में लता जी के शामिल कर दिया गया है। सुनो सजना, अजी सुनो सजना। Zeg nooit gemene woorden uit woede, zeg nooit gemene woorden uit woede. Je woede zal voorbij gaan, maar je woorden kunnen een litteken voor de anderen en ook voor jezelf zijn. Gebruik goede woorden of wees stil.

क्या आवाज है, क्या गीत है, क्या लफ्ज है, आपके लिए पेश किया गया है Het leven is een draaiend wiel. Het leven is een draaiend wiel. En het draait ook voor degene, mijn lieve mensen. En het draait ook voor degene die slim zijn, die bedriegen, kwetsen, liegen. Uiteindelijk krijgt iedereen wat hij of zij verdient.

Gezondheid komt niet altijd voort uit een geneesmiddel. Gezondheid komt niet altijd voort uit een geneesmiddel. Meestal komt het voort uit gemoedrust, vrede in het hart, vrede van de ziel. Het komt voort uit gelach en liefde.

omdat je geen liefde mag geven, maar omdat respect verdwijnt op het moment dat jij jezelf verliest. Even uw aandacht. Jezelf aanpassen om bij hem of haar te passen. Zijn of haar hobby's, zijn muziek, zijn of haar interesses overnemen zodat hij of zij je leuker vindt. Dat mag je geen partner. Dat maakt je een spiegel. Je krijgt, je kracht zit in wie je bent. Je kracht zit in wie jij bent, niet in hoe goed je je aanpast. Tevreden zijn met praten in plaats van moeite. Dagelijks appen, flirten, bellen, maar geen dates, geen plannen, geen investering. Aandacht zonder actie is geen interesse. Slapen met mannen of vrouwen die niks voor je doen. Exen, situaties, mannen of vrouwen die blijven nemen maar nooit geven. Intimiteit zonder investering leert een man of vrouw precies één ding. Dat hij of zij niks hoeft te doen om jou te krijgen. Te snel fysiek worden zonder richting. Niet omdat seks fout is, maar omdat timing alles is. Verbinding komt voor toegang. Jezelf kleiner maken om hem of haar comfortabel te houden. Je intelligentie dimmen, je mening inslikken. Als jouw licht hem of haar bedreigt, is hij of zij niet jouw man of vrouw. Bang zijn om nee te zeggen? Bang zijn om nee te zeggen, uit angst hem of haar kwijt te raken? Grenzen kosten je geen man of vrouw, het ontbreken ervan wel. Een brave meisje of jongen spelen terwijl hij of zij over je heen loopt. Altijd begrip, altijd geduld, altijd aanpassen. Respect groeit niet door lief te zijn. Respect groeit door zelfrespect. Slecht gedrag, goed praten. Hij of zij bedoelt het niet zo. Zo is hij of zij nu eenmaal. Als je zijn of haar gedrag zelf verdedigt, als je haar of zijn gedrag blijft verdedigen, verraad je jezelf. Je eigen leven pauzeren voor een relatie, je dromen uitstellen, je wereld verkleinen. Een man of vrouw die jou waard is, voeg toe. Hij of zij vervangt je leven niet. Als dit binnenkomt, is dat geen toeval. Het is wat er gebeurt wanneer je waarde niet leidt, maar weggeeft. Je hoeft dit niet zo te blijven doen. Je kunt leren hoe mannen of vrouwen in jou investeren zonder jagen of forceren. Dit zijn enkele tips, mijn lieve luisteraars. Waar een vrouw of een man met waarde nooit doet voor een man of een vrouw.